0: rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag.

dames en heren, en nou om de gezellige stemming erin te houden, een actuele schrijverspotpourri. Uit nettige van medegebrachte eetwaren is toegestaan, hebben we nog wel een verzoek, gelieve de afgehapte haring niet ten tweede malen door de uien te halen.

gestuurd, word ik jouw avondmaal. Het lied van de lezer. Tante Mien, mag ik je titels even zien? Je titels even zien, je titels even zien. Tante Mien, mag ik je titels even zien? Je hebt ze op je rug. Dagboek aan hier, Henri Knap. Zit Hoepen de Poep weer op de stoep, dan gaat Henri Knap weer schrijven. Zit Hoepen de Poep weer aan de stoep, dan schrijft Henri Knap het weg. Wat denkt u van het klootjesvolkslied van Harry Mulisch?

0: Gerard Cornelis van Dreven al gehad. Van Dreven nog niet gehad.
1: Moeder de ezel heb jongen gekregen.
0: Zullen we het eens met elkaar proberen wat het misschien u doet? Hoela die leven, dat is leuk voor Gerard.
2: Dat is leuk. Dat gaan we doen.

Je schreef nu, ik meen je elfde, maar die man blijft steeds dezelfde. Dat boekenfeest is mooi geweest, en dan ga jij maar naar Oegstgeest. We hebben Huizinga, Huizinga hebben we, dat is zon. En wat doen we?

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen.

halen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond. In het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij, Rassemblement National. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. De politie nam geen enkel risico en zette de omliggende straten direct af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. Flexwerkers krijgen vanaf 2028 meer zekerheid over hun inkomen en werktijden. Een ruime meerderheid in de Senaat stemde voor het nieuwe wetsvoorstel. De wet moet een einde maken aan de zogenaamde draaideurconstructies, waarbij werkgevers flexwerkers jarenlang van het ene naar het andere tijdelijke contract schrijven. En een bizar verhaal uit Amerika. Een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium ineens toch weer te ademen. Dit gebeurde al op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Het jongetje heeft dit incident overleefd en mocht na een tijdje zelf weer naar huis. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Het weer tenslotte, er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij, Rassemblement National. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. De politie nam geen enkel risico en zette de omliggende straten direct af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. Flexwerkers krijgen vanaf 2028 meer zekerheid over hun inkomen en werktijden. Een ruime meerderheid in de Senaat stemde voor het nieuwe wetsvoorstel. De wet moet een einde maken aan de zogenaamde draaideurconstructies, waarbij werkgevers flexwerkers jarenlang van het ene naar het andere tijdelijke contract schrijven. En een bizar verhaal uit Amerika. Een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium ineens toch weer te ademen. Dit gebeurde al op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Het jongetje heeft het incident overleefd en mocht na een tijdje zelfs weer naar huis. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Het weer tenslotte, er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Iran heeft gisteren 3 schepen aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt het vuren geschonden. Amerika heeft daarmee direct opnieuw sancties ingesteld tegen de Iraanse olie-industrie. Volgens Iran schenden de Verenigde Staten hiermee juist het eerdere vredesakkoord. Als reactie voerde het Amerikaanse leger vannacht ook offensieve vergeldingsaanvallen uit, waarbij ruim 80 Iraanse doelen zijn bestookt. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie, vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. Ze hebben geen enkel risico genomen en zetten de omliggende straten af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt, dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. En een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium toch ineens te ademen. Dit bizarre verhaal gebeurde op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Nadat medewerkers van het ziekenhuis de ontdekking deden, is het jongetje met spoed per helikopter naar een ander ziekenhuis gebracht. Hij heeft het incident overleefd en mocht na een tijdje zelfs weer naar huis. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Iran heeft gisteren 3 schepen aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt-het-vuren geschonden. Amerika heeft daarmee direct opnieuw sancties ingesteld tegen de Iraanse olieindustrie. Volgens Iran schenden de Verenigde Staten hiermee juist het eerdere vredesakkoord. Als reactie voerde het Amerikaanse leger vannacht ook vergeldingsaanvallen uit, waarbij ruim 80 Iraanse doelen zijn bestookt. Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de achtste finales van het WK. De Egyptenaren voelden zich na het laatste fluitsignaal zwaar bestolen, haalden hard uit naar de scheidsrechter en spraken zelfs openlijk over een complot. De frustratie zit diep vanwege een cruciaal moment vlak voor de beslissing. Egypte claimde een strafschop na een vermeende overtreding, maar de arbitrage wilde daar niets van weten. In de tegenaanval die volgde sloeg Argentinië genadeloos toe en heeft de wedstrijd beslist. En de voorbereidingen voor het Achterhoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 Zetmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 Zetmaaiers gemeld. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Bouwvakkers zagen ineens dat de boel gevaarlijk aan het verzakken was. De burgemeester zegt dat ze nu snel proberen de zwakste verdieping te stutten om de boel te redden. De hele buurt is intussen afgezet en een hotel en school vlakbij zijn meteen ontruimd. En de voorbereidingen voor het Achterhoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 Zetmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 Zetmaaiers gemeld. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon, daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

Ja, vanmorgen is het weer gebeurd. De hele stapel singeltjes hier zo uit de kast getrokken. Kast nummer 1 helemaal onderin. Want daar zitten ook lekkere plaatjes. En die gaan we vandaag draaien. En het is van alles wat. Want Nederlandstalig, wat Duitsstalig. Er zit ook een Frans plaatje in. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot 12 uur. Veel plezier.

Je vous Paris. Het was Charles Aznavour. Als nou voor elke keer dat hij Paris zei een euro kreeg. Nou, dan heb ik een aardige zak geldje. Denk ik zo'n beetje. Daarvoor Bonnie M. Sunny. Ja, het is een beetje toepasselijk. Hey, let the sunshine. Ook al. Nou, volgens mij schijnt hij gewoon buiten dan. Met al die zonnige plaatjes. Frank Ashton was dat. En de eerste was A Wonderful World van Sam Cooke. De volgende is ook een heel lekker plaatje. Arie heeft dat uit de kast getrokken. Hier is Tony Orlando. Tie a

0: 50 jaar platenkast. Rozo Radio.
1: Herinnert u zich deze toch?

Denk wel eens aan Monika, ze is niet lang bij ons op school gebleven.

duidelijk wat de titel was. Sing, Sing, Sing van The Broads. En er was ook een 12-inch versie van. En dan bleven ze maar toeteren. Maar dit was gewoon het kleine singeltje, 45 toeren. En met een gratis tikje zat er ook nog in. Ja. George Baker, dat was bijna hetzelfde. Dat werd ook een beetje uitgerekt qua muziek. Monica, Circus Custers. En we hadden ook nog Summer Wine met Nancy Boyd. Met de gast Demis Roussos. Genoeg gekletst, hier is het volgende plaatje. Zomaar hier uit de omgeving. Tussen Breda en Rijsbergen ligt het plaatje Effe. En daar komen ze eigenlijk vandaan. Abel met Onderweg.

0: zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

0: Dat is een lekker plaatje.
1: Heeft hij ook meegeschuifeld? Nou, wij wel hoor. Marco Borsato, een van zijn eerste plaatjes. At This Moment. Daarvoor hadden we BZN. Er zat een hobbel in de plaat. En we hebben het geluk gehad. Hij bleef in ieder geval bezig. We gingen ook nog even naar Wimbledon van iemand die aan het tennissen was en niet helemaal mee eens was met de scheidsrechter. En we hadden natuurlijk Mark Almond met Gene Pitney. Ja, zomaar samen. Something couldn't hold in my hands. Bijna 11 uur. Hoogste tijd voor deze. The Doobie Brothers, What a Fool Believes.

José Hubé en Ron Brandsteder. José kwam uit Luf, de dames Luf. En ja, toen ze op elkaar gingen, had ze toch nog een plaatcontract. En Ron Brandsteder, ja, die deed wel even mee. Geen probleem. Daarvoor Frank Boeien, zo mooi. En een lekkere gouden ouwe van Koos Alberts. Eenmaal in je leven. En ook nog de kus van Tom Jones. Je hoort ze af en toe lekker spetteren en sputteren. Dat komt, dat zingeltjes zijn hier live op de draaitafel. Kleine zwarte schijfjes, 45 toeren, zoals ook de volgende. Hier zijn de Rubens en Sugar Baby Love.

0: platenkast. Elke woensdag bij Rozo Radio.
1: Had u ze allemaal lekker meegezongen? De Beach Boys medley, inclusief Dansende Naald. Want onder in de kast, daar liggen toch wel wat krommere plaatjes blijkbaar. We hadden ook nog Brian Adams, Wilco Alberti, met een heel oud plaatje uit de jaren 60, Als ik je fluiten hoor. En natuurlijk Lea van Eric Clapton. De volgende... Ja, dat is een leuke plaatje. Ze heet Als ze lacht. En de zanger, ja, dat moeten we even gokken. Jeven Kinderen. Ja, dat is hem. Als ze lacht.

0: Ja, de kids die hadden het er nog over. Dit is the end of the show inderdaad. We hadden ook nog afscheid van Volumia en hij blijft een hele week langer. Heb ik begrepen, want er kwam elke keer een dag bij. We hadden ook nog de Bee Gees, Phil Bailey en Clouseau. En natuurlijk ook niet te vergeten Bobby Sox met het festival verleden. Dit programma wordt herhaald aanstaande dinsdagavond om 8 uur. En ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Steeds meer gemeenten zijn heel kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of er keihard tegenin gaan. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is één van die gemeenten en zet de hakken diep in het zand tegen de komst van een AZC. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Maurice de Hond en Mona Keizer verschijnen vandaag voor de coronacommissie. Het is daardoor een stuk drukker dan normaal in de zaal. De publieke tribune zit dit keer bijna helemaal vol. Maurice de Hond is een van de bekendste coronacritici. En ook Mona Keizer was destijds behoorlijk kritisch op het beleid. Keizer werd toen zelfs ontslagen omdat ze zich in een interview met de Telegraaf uitsprak tegen het coronatoegangsbewijs. En dat is echt uniek, want het gebeurt bijna nooit dat de minister of staatssecretaris weg moet omdat hij het niet eens is met het kabinet. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Justitie verdenkt het staalbedrijf er onder andere van dat ze expres gevaarlijke stoffen uitstoten. Tata zou te weinig doen aan het onderhoud van de fabriek, waardoor er juist meer van die stoffen in de lucht terechtkomen. Ook melden ze grote incidenten.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis reizen met het openbaar vervoer. Dat kan alleen onder begeleiding van een betalende reiziger zoals een ouder of leerkracht. Per betalende reiziger mogen maximaal 3 kinderen mee. De regeling geldt landelijk en sluit aan bij het bestaande kidsvrij abonnement in de trein. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Tata Steel noemt de strafzaak van het Openbaar Ministerie onterecht. Het OM vervolgt het staalbedrijf onder meer voor het opzettelijk verspreiden van schadelijke stoffen. Volgens Tata Steel gaat het om een beperkt aantal oude incidenten en is de uitstoot al fors verminderd. De betrokken onderdelen worden de komende jaren sowieso gesloten. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Spanje heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. De dodelijke flatbrand in Antwerpen vorige week werd veroorzaakt door een lekke waterleiding en een daaropvolgende kortsluiting. Daardoor ontstonden extreem hoge temperaturen en verspreidde het vuur zich snel door het gebouw. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. Volgens het Belgisch Openbaar Ministerie was er geen sprake van opzet. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Shara. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Sharaa. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. 4 zouden zwaar gewond zijn. Het incident gebeurde op het Welfen-gymnasium in Schongau. Het is nog onduidelijk of er sprake was van een schietpartij of steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de handelsdeal tussen de EU en Mexico. Door de overeenkomst worden importtarieven voor verschillende landbouw- en industrieproducten afgeschaft. Voor gevoelige producten zoals rundvlees, kip en alcohol blijven beperkingen gelden. Lidstaten moeten formeel nog stemmen over het akkoord, maar het kan wel al voorlopig van kracht worden vanaf 1 november. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. Het gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Apple een poortwachter is voor de App Store en het besturingssysteem van Apple. Daardoor blijft het bedrijf onder de regels van de wet op digitale markten vallen. Apple kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Shara. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De NAVO-landen hebben afgesproken Oekraïne ook in 2027 financieel te blijven steunen. Na 70 miljard euro dit jaar komt volgend jaar opnieuw minstens hetzelfde bedrag beschikbaar. De Verenigde Staten doen niet mee aan de steun. De afspraak is vastgelegd in de slotverklaring van de NAVO-top in Ankara. De Raad van State oordeelt dat de minister van Asiel en Migratie verblijfsvergunningen mag intrekken als een asielverhaal is verzonnen. De uitspraak volgt op een zaak rond een veroordeelde juridisch adviseur die tegen betaling valse asielverhalen verkocht. De minister moet daarna wel opnieuw beoordelen of iemand alsnog recht heeft op asiel. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt, 4 zouden zwaar gewond zijn. Het incident gebeurde op het Welfen-gymnasium in Schongau. Het is nog onduidelijk of er sprake was van een schietpartij of steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. Het gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Apple een poortwachter is voor de App Store en het besturingssysteem van Apple. Daardoor blijft het bedrijf onder de regels van de wet op digitale markten vallen. Apple kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. En dan het weer. Vanavond nog lange tijd zonnig. Later vanavond vanuit het noordwesten meer bewolking. Er kan dan ook mist voorkomen. De zwakke wind komt uit het noorden en de minimumtemperatuur ligt tussen 13 en 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een goedenavond.
1: Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. De NAVO gaat de energieinfrastructuur van het bondgenootschap versterken. Dat meldt secretaris-generaal Mark Rutte vandaag. Er wordt zeker 27 miljard euro vrijgemaakt om de bestaande faciliteiten te moderniseren. Maar ook om nieuwe pijpleidingen aan te leggen naar het oosten. Rutte noemt het een historische stap. Oud-staatssecretaris Mona Keizer vond al lang voordat ze in september 2021 uit het kabinet werd gezet dat de maatregelen tegen het coronavirus veel te ver gingen. Zij noemde in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona met name de beperking die eind 2020 werd gesteld aan het aantal aanwezigen bij uitvaarten. Het Franse Hof van Cassatie zegt de zaak van de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen uiterlijk begin april te kunnen behandelen. Gisteren werd Le Pen in hoger beroep veroordeeld voor het verduisteren van EU-geld. Maar nog dezelfde dag maakte ze bekend in cassatie te gaan en alsnog deel te nemen aan de verkiezingen. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedenavond.
1: Veel instanties die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen en gezinnen gaan meer met elkaar samenwerken. Op die manier moeten kinderen in een onveilige situatie beter geholpen kunnen worden. Over de intensievere samenwerking zijn afspraken gemaakt door onder andere jeugdzorginstellingen, Veilig Thuis, gemeente en de Rijksoverheid. Israël gaat zich waarschijnlijk terugtrekken uit bezet gebied in het zuiden van Libanon. Dat zei de Amerikaanse president Trump in een persconferentie die volgde op de NAVO-top in Ankara. De president gaf aan dit met de Israëlische premier Netanyahu te hebben besproken. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. De NAVO gaat de energieinfrastructuur van het bondgenootschap versterken. Dat meldt secretaris-generaal Mark Rutte vandaag. Er wordt zeker 27 miljard euro vrijgemaakt om de bestaande faciliteiten te moderniseren. Maar ook om nieuwe pijpleidingen aan te leggen naar het oosten. Rutte noemt het een historische stap. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Een heel goede avond, everybody.
1: Welkom, everybody. Ik ben blij dat ik weer aangeschuiven. We zijn er weer.
0: Je bent blij dat je er weer bent, Chico.
1: Those were the days. Met Chico. Niemand minder als...
0: Ja, Chico.
1: En Kees.
0: Maar nou echt, hè? Nou echt, Chico.
1: Nou echt,
0: Kees.
1: Ja.
0: Met een heerlijk 2 uurtjes oude muziek.
1: Ja, ouderwetse muziek.
0: Ja, those were the days, hè?
1: Herkent u deze nog?
0: Ja, ja, zeker. We gaan zo dadelijk beginnen in Manchester. En dat doen we met 2 bands die uit Manchester kwamen.
1: Ja.
0: Waaronder natuurlijk de Moody Blues in de beginjaren, 1964. Met als zanger toen nog Danny Lane, die later in de jaren 70 zou aansluiten bij Paul McCartney en zijn Wings. Maar in 64 zat hij nog als zanger bij de Moody Blues. Je krijgt 2 nummers, Go Now en de Boulevard en de Madeleine. Maar we beginnen met de Hollies uit Manchester. Met Here I'll Go Again en I Am Alive. Hier komen de eerste 4. Hits! Hits!
1: Hits! Herinnert u zich deze en nog, nog, nog, nog?

0: De Boulevard de Madeleine, de Moody Blues met toen nog in de gelederen Danny Lane, die overleed 3 jaar geleden,
1: december.
0: 5 december 2023. Hij zat van 1964 tot 66 bij de Moody Blues.
1: Yeah.
0: En is in de jaren 70 naar Wings gegaan.
1: Yeah. Ginger Baker Air Force heeft hij ook gespeeld.
0: Ja, ook nog, ja. We gaan de volgende draaien. Dat worden er 2 van de Birds. Die komen uit Los Angeles, Californië. 2 nummers, All I Really Wanna Do en Mr. Spaceman. We willen beginnen met zo dadelijk met de Rolling Stones. Ze hebben er trouwens een nieuwe LP uit.
1: Ja, dat klopt.
0: Gehoord.
1: Ja.
0: Ik heb er ook het een en ander van gehoord. Maar wij gaan luisteren naar de Rolling Stones. Toen ze nog echt klonken als de Rolling Stones. Ze kwamen trouwens uit Londen. Doen ze nog steeds, denk ik. Maar we gaan draaien It's All Over Now and The Last Time. De echte Rolling Stones. Hier komen ze. Rolling Stones.
2: Stones. Going back to the time of the sound of the nations. It's Rolling Stones with the days.

0: De beurs.
1: Hey, Mr. Caseman.
0: Ja, het, was, het leek er wel op.
1: Ja, het leek er wel op. Ja,
0: maar het was Mr. Spaceman van de Birds uit Los Angeles. Daarvoor All I Really Wanna Do. En twee nummers van de Rolling Stones. Johan, die zou zeggen de twee beste nummers van de Stones. Johan, de bassist van de Grapes.
1: Oh, die
0: uit
1: Johan.
0: Oosterhout, die Johan. Ja, de twee beste nummers van de Stones. Ik snap ook wel.
1: Zou hij dat ernstig van een keer?
0: Ik denk het wel.
1: Ja, okay.
0: Ik snap ook wel die nummers die we er nou door gedraaid hebben. Waarom hij die begin jaren 60 zo leuk en zo goed vindt.
1: Ja, zeker.
0: Ligt vooral aan die gitaartjes die erin zitten. Rickenbackers en Gretsch gitaar.
1: Ik heb toch wel een beetje gelijk dan, hè, over de Rolling Stones. Toch wel een goede band eigenlijk.
0: We gaan verder. Ja, we moeten door. We gaan verder zo dadelijk met Simon & Garfunkel uit New York. Met Sound of Silence in de akoestische versie.
1: Ach, mooi.
0: En Scarlet Old Fair, heel mooi nummer. Maar we beginnen met The Who.
1: Wie?
0: The Who.
1: Oh, die.
0: Nou, oké. Okay. En met Substitute en I Can See For Miles. We zitten in 1965. Hier komen ze, alle vier.
1: Herinner zich deze nog?
0: Jazeker.
1: Het blijft leuk.
0: Zeker.

0: Simon en Garfunkel. 1965. In 1965 brachten de Beatles een album uit. Rubber Soul is een album van de Beatles. Het werd gemaakt in 1965 in de periode tussen Help en Revolver.
1: Ja.
0: De plaat markeert een duidelijke overgang van de beginperiode naar de periode van de vernieuwende muziek, zoals de albums die daarna volgden, Revolver en Sgt. Pepper's.
1: Ja.
0: We gaan van de LP Revolver 4 stukken draaien. Hier zijn...
1: 4 stukken?
0: Ja, 4 nummers, 4 liedjes. Ja. Ik ga niet zeggen welke. Hier komt het Beatle moment.
1: Je gaat niet zeggen welke.
0: Nee.
1: The Beatles!
2: Here they are, the greatest of all time.

0: Dat waren de Beatles van de LP Rubber Soul. Het laatste nummer was A Word. And the word was love. En dat was toen al in 1965.
1: Ja, konden ze dat woord nou nog maar gebruiken.
0: Toen waren ze al bezig met The word is love. En 2 jaar later zou pas All You Need Is Love uitkomen. Maar ze waren toen al bezig. De Beatles waren dat. We gaan er nog...
1: Drukke mannen.
0: We gaan er nog 2 draaien. En dat worden de 2 van Bob Dylan. Hij kwam uit Minnesota. Ik weet niet of hij er nog woont. Maar daar kwam hij vandaan. 2 hits van Bob Dylan uit 1965. Like a Rolling Stone en I Want You. Tot de klok van 9.
1: Oké.
0: Okay. We gaan het beleven.
1: We gaan hem opstarten.
0: Dank je. Once upon a time I dressed so fine.
1: Oh, jij kent hem. Jij kent hem.
0: Sing it.
2: Once upon a time I dressed so fine.

0: baby, I want you. Dat was Bob Dylan tot de klok van 9. Het eerste uurtje. Het eerste uurtje. Ja, hou maar op, Chico. Het eerste uurtje zit erop. Hiep, hiep, hoera.
1: Hiep, hiep, hoera, ja.
0: Nou, er is er ook een jarig vandaag.
1: Ja, inderdaad.
0: De vrouw van Cor.
1: Och jee.
0: Dat is Marianne. En hoe heet ze?
1: En Marianne.
0: Marianne?
1: Ja.
0: Heb je nog iets leuks voor mij?
2: 24 uur per dag. 24 uur per dag.
1: Jouw 24 uur per dag. Jouw hits. Op Radio. Radio.
0: Nou, geen 24 uur per dag.
1: Natuurlijk wel. Jouw zomerhits.
3: Jouw zomerstation. Rozo Radio.
4: Mijn moeder zegt dat het goed voor me is om te
1: tellen. Ik vind het gewoon leuk.
4: Ja. Stom, hè?
3: Rozo Radio.
4: Ik vind het wel lekker.
1: En deze is dan speciaal voor Marianne. Marianne, van harte gefeliciteerd. Hiep, hiep, hiep.
0: Hoera, hoera, hoera. Gefeliciteerd, Marianne.

0: Ja, en dat was dan Marianne from the Cats. Dankjewel Marianne voor je complimentjes. Het volgende nummer is van Anna Murray, Snowbird.
1: Dat zeg ik nog eens.
0: Anna Murray, Snowbird. Snowbird. Ofwel?
1: Mooi, mooi voor de tijd van het jaar.
0: Sneeuwvogel. Het is toch heerlijk, Kees, als je nou aan de sneeuw denkt met de zon in je rug.

Ja, en deze is dan speciaal voor mijn broer, die is heen gegaan. The Hollies, He Ain't Heavy, He's My Brother. Daarvoor hadden we Jaggers en het nummer heette The Rappers. Het volgende nummer is van Badfinger, Come and Get It.

0: Linda Gale, Lewis, Turn Back the, the Hand of Time. Een nummer uit 1969. Ja? Daarvoor hadden we Simon & Garfunkel met het nummer getiteld Cecilia. En we hadden nog Badfinger, Come and Get It.
1: Geschreven nou, door... geschreven door Lennon McCartney, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, ik wil dat
0: de
1: graag
0: Beatles vermelden. Zitten overal
1: ik wil dat,
0: in.
1: Ik wil dat graag vermelden.
0: Nee, nee, dat is helemaal goed, Kees. Ja. John Lennon. Was Mick Jagger er ook nog bij of niet? Nee, die niet, hè? Nee, nee. The Kings. Lola. 1, 2, 3.
1: Goh.
0: Wat een vijf. Volgens mij is live.
1: Ja, ja.
0: Like, like the grape cell. live in de...
1: In de Bussel.
0: In de Bussel, ja. Yeah.
2: So, because... we're not going to play that one tonight, anyway. All right, we'll do it. One condition, you've got to join in, sing along, right? I took a lot of persuading.

0: Wat was de grootste hit van de...
1: Van de Kings?
0: Ja.
1: Ik heb geen idee, weet jij het?
0: You Really Got Me.
1: Zou kunnen.
0: Ik zie het voor me staan.
1: Dus. Oké.
0: La la la la la.
1: Ik vind het zeer zeker niet de mooiste.
0: Nee.
1: Maar dat vind ik dit ook niet eigenlijk. Dus je hebt een veel mooier nummer.
0: Ja. Maar je zou Lola heten. Hè?

Ja, wie kan hem nog? Mingo Jerry in the summertime.

0: Ja. Dit stond ook nog allemaal. Dit stond ook allemaal nog in jouw garage, deze.
1: Ja, zeker.
0: Deze LP.
1: Ja, ja, ja.

0: Ja, dat was Charles Wright. Express het, Yourself. En dat doen wij natuurlijk. Wij doen ons eigenlijk ook Express
1: Yourself. Is het een disco soul?
0: Nou ja, een beetje. Ja. Express Yourself. Ja, je kent het van alle kanten bekijken. Daarvoor hadden
1: we... Ja, je maakt er maar wat van.
0: Ja, zo is het. Daarvoor hadden we Bobby Sherman. Easy Come, Easy Go. En daarvoor hadden we Ray Hurd. I Just Want To Celebrate. Nou, Marian, jij ook even vanavond. To Celebrate. Ja. Het volgende...
1: Misschien toen we het nog wel dunnetjes over zaterdag, wie zal
0: het
1: zeggen.
0: Ja, wie zou het zeggen, ja. Het volgende nummer is van Friar Pink. House of the Rising Sun.
1: Was dat niet van The Animals?
0: Alleen deze niet, Kees.
1: Nee, ga luisteren.
0: Deze versie heb je nog nooit gehoord.

0: Daar heb je van.
1: Ah. Ja. En deze houden jullie volgende week te goed van mij. Kees, die krijgt een kramp van.
0: Dat was een onmiskenbaar herkenningsgeluid van, wie waren dat, Santana?
1: Europe.
0: Ja, Santana.
1: Ja. En daarna hadden we nog
0: een stukje... Die herken je gelijk natuurlijk. Als je Santana opzet, herken je gelijk.
1: Ja, dat herken je zeker gelijk. Ja.
0: Daar trouwens Clearwater Revival ook.
1: Ook zeker, ja.
0: Maar die houden we te goed?
1: Die houden we te goed volgende week. Daar komt hij zeker.
0: Oké. Ja, voor vanavond zit het erop.
1: Zit er helemaal op, ja.
0: We gaan afsluiten met Bob Dylan en zijn wigwam.
1: Ja.
0: Ik wens iedereen nog een fijne avond of een fijne verjaardag toe. En
1: voor degene die naar bed gaan, morgen gezond weer op,
0: ja,
1: natuurlijk. Hè?
0: Wel rusten, ja. En graag tot...
1: volgende week.
0: Ja, je kunt dit programma nog een keer beluisteren. Ja, vrijdagavond.
1: Op de vrijdagavond bij de ORTS van 10 tot 12.
0: Ja. En anders bij de ORTS-uitzending gemist.
1: Sowieso.
0: Ze zeggen wel te rusten, tot volgende week.
1: Ik zou zeggen, houdoe.

0: is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedenavond.
1: Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. De Amerikaanse president Trump heeft de NAVO-top een groot succes genoemd, ondanks de stevige kritiek die hij vooraf uitte op veel van de aanwezige bondgenoten. Trump zei tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering met alle regeringsleiders dat hij een geweldige tijd heeft gehad in Ankara. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goedenavond.
1: Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer, een goedenavond.
1: De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Virtuoso Radio.
1: Ze was een lief jong meisje, niet schuchter nog brutaal. Steeds vrolijk als een seisje en reuze muzikaal. Zodra zij 2-3 tellen alleen gelaten werd,

weg verspert, die sla ik tot forelle, forelle van Schumann. Het meisje vond hem moedig en koen en kloek van geest. En ziet, zij trouwden spoedig en vierden hun bruiloftsfeest. Kunt u veronderstellen wat daar gegeten werd? Natuurlijk die forellen. Nee, spruitjes.

0: We're out of here.
1: Yes.
0: Sing it.
2: Rozo Radio.

rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

café van bloed en oorlog om ons heen.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht.
1: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goede nacht.
1: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugsmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.